0: Ik maak een heetje de witte metrige je sub voor de bazemono. Hij heeft mij goed, hij heeft de gajano, je ziet wel, hij heeft de genoot, hij heeft Nazi Quebec, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, hij heeft de gajano, stel dat het Eastman kaka heeft gewoond daar. Ook hij is met zich stel dat hij kan doen. Hij weet dat hij was gegaan naar Salvador's en het terreur te meskemen. Ook begin naast haar doe hij is met zich stel dat het Chesapeake, Radisson, LG3, LG4, Kenyapskal, Shefferville, South Sill, Nemska, Odish Mountains, Lekal Benel, Metegami, Lassar, Amos Reserve, La Verandrie, Sagini. Ook niet dat hij iets stel hij dat hij gaat. Hij Shibugamu, Rotnald, Kivion, Swanepoel, Manuan, Obidzwan, Latuk, Kemaka, Lac Saint Jean. Ook zo ga je door. Hij gaat iets tenen dan dat je te morgen zei hij dat ook al weet zei hij dat hij stop voor de bademono ook hij mag wat zijn die zei zeggen dat tegen ons ojo mensen het mag hij je pegen om mag dat hij wordt een orgasme dat hij dat hij dat mag hij zeggen dat tegen ons zei stop dat om door mijn eerste nog dat zei hij kilometers hij bij hem mag hij nee dat om door mijn eerste zei kilometers zei hij nog tegen ons de mensen nog zei hij je pegen ook al mag wat ook nog een nieuw hij is wel stop for the bottom of the hunches.
1: Ojek Muswa, Jennifer P. Babno Dixon, and Gesson, Hagmagud, CBC EU MYIB, Gent tonight.
0: Okay, score, I have big still just to go, and not to meet her. Het weet je toch al, want dit wordt je namelijk ook niet zo te gaan, maar mijn bedoel, ik moet dit zeggen, gauw het die papi toch al. Wat niet schaap bij je, I had a great idea. We are Nigans, we booked. Elka, we do, I had good Wagno, I had Yana, Yana, the Wakamagan, I had Malcolm, Edison Gassit, I had Gimaga, Nemska, Chayo, Ajit, good Wagno. Elka, I had Diane, I know, I had said, and we answered a bit ago, you we don't, I had Nigans, when you say, the other was needed. Elka, and we jabbed some. I had Cheryl Apache. I had the Hebrew God, the Yim had the you know, Chita and Ganisha. Morga had the Bethoy, a Yim Dopsis.
2: Why did you be doing one of these gas in Jim?
3: Tristan Swallow and Sagaswan.
2: Yaganisha Mabshkain, Mag Sasha Jim Skinda.
3: As before Jim Skan, 3 years, could you, yeah, 3 years Sasha Mskan.
2: Don't know to meet me in Mskain's here.
3: Meet again to be out on the land. Skud magian, skud is skud mugod get my buddies.
2: Twa mojga meet me na hedud me na he mushkain.
3: Iji tu go chiat bugash moyat se oni tu mojuk tadot.
2: Ji tak na tsgon he ji he ji tak ke ji dek me na ji I'm he going mag when ji ya wab da de ya ga nisht me mushka da de ji snacks da ya I'm go da jo yo.
3: My na se oni ji tsad but it was doing good.
2: Do you want us to stay taxed today then, yeah, did you share me a medium name note, yeah, you know, you don't?
3: I don't know, if you want to take in the future, pass it down to the Sneezood.
2: Do you want to hear, I hear, do you want to hear, I hear, I hear, I hear, I hear, I hear, I hear, I hear, I hear, I hear, I hear,
3: Yeah.
2: Ek ohewig ap mshkayo gam tants tishog ap mshkayo.
3: Jishka 2 hours.
2: Sik pa dano age.
3: Ei bidyana.
2: Danke its to go to kapadaga mo.
3: Beg mo na.
2: Tut sita na dage shpshat.
3: Maybe 500 meters.
2: Okay. So, we'll get you here. Had you Mishkanga Shashka and Stoya Shash, you could stand at you. Mishkana today, then I get you get it. You need an obstacle, stay on the niche stamped at you. Mishkanga get you.
3: Yeah, well, I'm so head guided to that in the future.
2: Dann ist es mir hier, dass es gut massing, dann ist es mir auch mir, ja, ich na not.
3: Mein Onkel David, ja, man ist mir gut. Ich look up to him.
2: And, was nicht so, wie er betas Gott, da, Troyo, er wieder dort, er wird

Ook maar kijk, het weet maar dat je precies zei, dan is ben ik tegen elkaar zoeken dat je was ziet zei, hoe dan is de maar wat maakt stoot zei, zo kunnen tegen ons, ook nog dit zei, je moet maar zien gaan, en dan gaat het door, het ben ik daar door, en is zo zo te door, het wordt een regional suicide prevention conference, wat hij big stap die is gehad, hij heeft proberen te zeggen dat door tegen ons, bij hem maar kijk, next stap die is gehad, hij heeft dat door tegen ons gehouden daar. Ook dat is het niet zo dat je nog tegen ons zegt dat je je maagd hebt, je je bocht hebt, je hebt zo'n school commissioner gehad. Dat is het. Kevin Joseph Nipash, Natalie Palwabano, en Linda L. Shikapio. Ook dat je niet zo niet is, is dat je nog een stadje door Aston Astayoga en de Mstinitsa en Snitsogum. Bekstel de Pigna has got a Pegano heads, it's about Behima Hegados, I had the Pigna, I have Daxits, I has good dagger. Ook, what I mean, I hear Miss Tisney says, I'm not dagger notes, yeah, I will not at Aston Astayoga, Jamaican, Gemaga, I had that squad, I had Jamaican, Gemaga, I had Bekstel, I had Kigan Sinsko. Eska ihe a pegnu gon ihe vi hagnu dogo wendit nistno nisos ihe jis gosre eska da jo pegnu go nyain te pegn go spitsa gunta gunta ihe webet ihe eska jin do astu nasta no ihe nyane no sab jis gosre bihima nistno jis gosre ai u pu bisnsa straja da astu nasta jisiga jo ta ihe nistno ne ihe nistno ne jis gosre go ihe u pu bisnsa gunta ihe jo do dagnuts Nyana na de pigan bi him maga hen nyana na de pigan skudu de gnu iskan ji sigal jagat maga he jat japan ga buddo ai ha zana naskum dno ai ha kan tte maga he iu de banjmo nan ji sa he ge maga he an winaskum ai uji ja he de banjmo so sa he Diane Tanush Tristan Swallow ge maga he Jonathan Sutherland ge maga he an winaskum sa he an uji jabat magan sa he Cheryl Apache Charles Ludit Jamie Little kaga he Alexis Labelle. Koi wanzis tsuga hea skandint tano ai hea min wanshka gud ai yung yabich nyao da pigin go spetsa ni kobol sum wajaga gamswa.